een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 3 uur.
3: Beetje verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire, Undercover een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: beste.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van 4 uur.
3: Etje Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou

met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney pak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met Oud en Nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: kosten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS. Wakker. Met Tim en Luc. WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: De WOS Dagstart. Oh, vroeg uit de weer. En op weg naar je werk.

0: De WOS dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 6 uur.
3: Hetje Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon, in de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De WOS Dagstart.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Dit is WOS Verkeer. Er zijn momenteel geen noemenswaardige verkeersupdates. Kijk voor alle verkeersinformatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer

0: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Zwembad De Boei op woonzorgpark Westerhonk gaat definitief dicht. Zorgorganisatie Serenlo sluit het zwembad op 15 november. Uit een recent inspectierapport blijkt dat het bad niet meer voldoet aan de wettelijke eisen voor kwaliteit en veiligheid. Het zwembad zou eigenlijk al in 2023 sluiten, maar bleef na protesten voorlopig open. Vrijwilligers en betrokkenen maken zich zorgen over alternatieven voor de cliënten. Serenlo onderzoekt welke andere vormen van beweging en activiteiten mogelijk zijn. Midden-Delfland hoeft de komende jaren minder statushouders zelf te huisvesten door een afspraak met Westland. In ruil daarvoor telt een deel van de opvangplaatsen in het AZC Den Hoorn mee voor de opgave van Westland. De afspraak loopt tot en met 2030. Coalitiepartijen zeggen dat daardoor de druk op de woningmarkt afneemt. Oppositiepartijen vragen zich af wat er na 2030 gebeurt, omdat het AZC in Den Hoorn dan volgens de huidige plannen sluit. Een werkbusje is woensdagmiddag in Wateringen het water ingerold. Dat gebeurde aan de Guldenland nadat de bestuurder uit het voertuig was gestapt. Niemand raakte gewond. De bestuurder was uitgestapt om een hond uit te laten en zag daarna zijn busje het water inrollen. Een berger heeft het voertuig met een kraan uit het water gehaald. Dan nog het weer. Het is vandaag half bewolkt en droog. De temperatuur ligt rond de 13 graden. En later vandaag wordt het ongeveer 15 graden. Er staat een matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond blijft het droog en klaart het verder op. Ook vannacht blijft het droog met een matige tot zwakke westelijke wind. Morgen is er veel zon en blijft het droog. In de middag wordt het ongeveer 17 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op WOS.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

De WOS Dagstart voor vroege vogels. Bij de WOS hoor je de lekkerste muziek als je vroeg aan het werk gaat. Goedemorgen. Dit is de WOS Dagstart.

0: dit is de WOS Agenda. Op vrijdag 16 oktober treedt Alan Clark op in de Naald met zijn voorstelling Date Night. Tijdens deze avond deelt hij zijn bekendste nummers en vertelt hij over zijn persoonlijke reis, de liefde en het ontstaan van zijn muziek. De jubileumexpositie van kunstenaar Menno het Hart is te zien in Kunsthalte 6 in Naaldwijk. Deze overzichtstentoonstelling viert zijn 50-jarige kunstenaarschap en brengt zijn grafisch werk, schilderijen en beeldhouwwerk samen. Op woensdag 21 oktober spelen Ernst en Bobby hun nieuwe voorstelling Ernst en Bobby hebben geen idee in Theater Koningshof. Ze verkopen per ongeluk een kostbaar kistje van zolder en dat moeten ze natuurlijk terugzien te vinden. In Bioscoop de Naald is de film Jacqueline te zien, waarin de lelijkste maar schattigste hond ter wereld droomt van deelname aan de beroemde Beste Hond Show. Hij is vastberaden om te bewijzen dat iedere hond een kans verdient.
1: Meer agenda tips op onze regio?
2: Vind je op wos.nl.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben het techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Floradorp stichtten brand en bekogelden

0: de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Zij hebben het nu dus verkocht.
1: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
0: De opbrengst was 27 miljoen pond, dus omgerekend bijna 32 miljoen euro. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
2: ZGL, dat was goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van ZGL. 1-1. Een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
0: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Morgen, de regio is wakker. Met Tim en Luc.

zaterdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de VOS. Lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Helemaal goud. Regio is wakker met Tim en Luc.

0: En vandaag. Vandaag weer een nieuwe quote hoor, Tim. Nee joh, meen je niet. Ja, een hele goede morgen luisteraars. Het is donderdag 15 oktober en we staan er weer. We staan hier weer 's ochtends in de studio en jij staat er weer op de werkvloer, in je bed of
1: onderweg.
0: Dansend onderweg in de auto. Maar wij gaan hem vandaag openen met de quote: je hoeft niet groot te beginnen, maar je moet wel beginnen om groot te worden.
1: Juist, dus juist. Je eindigt altijd met beginnen.
0: Ja.
1: Begin gewoon. Je moet het gewoon doen. Leg alles aan de kant.
0: En doe het gewoon.
1: Dat niet zomaar, maar begin gewoon.
0: Maar als je nu aan het rijden bent, let vooral nog even op de weg. Ja. En dan vandaag hebben we Sam van Balen over de vloer tussen 8 en 9. Hij is van Laser Graveer Westland en hij komt zo meteen bij ons in de studio. Leuk, hij is gewoon onze leeftijd. Dus ja, gewoon lachen om hem even, met hem even te kletsen. Ook al lang niet meer gezien. App ons even jouw favoriete plaat, want dan maken we samen deze donderdag fantastico.
1: Dus heel goed.
0: Gooi even een lekker verzoekplaatje in de app of op de social media. En dan gaan we los op deze donderdag.
1: Yes, dolle donderdag, gas open!
2: Tot 10 uur, wakker! Met Tim en Luc.
3: Turn it up!
2: VOS!

0: make you sweat. Nou, ik hoop dat we lekker aan het werk gaan vandaag. Kunnen we lekker zweten. En dan kunnen we met een voldaan gevoel weer slapen. En dan regelrecht die vrijdag in vanmorgen. Luc, we hebben volgens mij wel wat leuk nieuws. Want vandaag hebben we in Schravenzand die pitch van MKB Westland.
1: Ja, dus wie onderneemt in het Westland. Vandaag is een belangrijke dag voor ondernemend Westland. Want vanmiddag vindt in de Kiem in Schravenzand de pitchronde voor de MKB Westland ondernemersprijs plaats. 6 bedrijven mogen dus hun verhaal presenteren. Waaronder 3 jonge ondernemingen zoals DKR Cleaning, Move for Fun en Studio MVP. En het laatste bedrijf uit Maasdijk helpt inmiddels al zo'n 300 ondernemers met hun online zichtbaarheid. En de winnaars worden op 26 november bekendgemaakt. Dus Westland, wij zijn benieuwd. Wie van jullie is zelf ooit een bedrijf begonnen en wat was jouw allereerste klus?
0: Ja.
1: Dus leuke vraag. Mocht je die nu te horen krijgen, zeg even tegen je collega. Heb je nog een keer wat ondernomen of niet? Of hou je er niet van? En als je wat hebt ondernomen, wat was je eerste opdracht? Dat is altijd wel leuk om terug te kijken.
0: Dat is wel leuk om te vertellen op de WOS bij Wakker met Tim en Luc. Dan kunnen we dat natuurlijk gewoon even lekker uitzenden. Dus je kan ook gewoon inbellen en zeggen, yo, ik heb wel wat leuks te vertellen. Mijn eerste klus was bijvoorbeeld bla bla bla bla. Dat is leuk. Dat is gezellig.
1: Oké. Zullen we ook aan Sam vragen zo meteen als hij in de studio is?
0: Zou je ook langs kunnen komen? Wat? Als iemand die wil komen kijken naar de pitch?
1: Ja, dat weet ik niet. Dan moet ik even opzoeken.
0: Oké, dat zoeken we wel even uit.
1: Ja.
2: Elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.
0: 17 van MK.
1: MKB.

It's hard.

0: Dit is de wakkere WOS ochtendshow.
1: Hier een aanvraag van Hughes. Zeg, kunnen jullie alsjeblieft boom doen van Samuel Welten, gewoon om die ochtend goed te starten. Hier is die boom, Samuel Welten.

0: elke werkdag van 7 tot 10.
1: Wakker met Tim en Luc.
2: Ja, we hebben het antwoord op de vraag gevonden. Kunnen er mensen mee naar die pitch? Nou ja, je mag dus, ja, je kan dus inschrijven als je lid bent van MKB Westland. Kan je sowieso inschrijven. En dan mag je dus één iemand als introducer meenemen. Dus, maar die moet je ook even aanmelden via de website van MKB Westland. En als je MKB Westland de pitch opzoekt, dan kom je al heel snel op de juiste pagina die je nodig hebt. Dus je kan mee als je lid bent van MKB Westland. En dan kan je dus één introducer meenemen.
1: Ah, een drukke ochtendspits heeft wel zo zijn voordelen.
2: Zo, wat hebben we nu voor lekkere plaat dan?
3: Ja, eentje van Toto.
4: It's not your situation, I just need contemplation.
2: Oh. Georgie Porgy.
4: I'm not so systematic.
2: Lekker wakker worden op die donderdag. Wakker met Tim en Luc.

0: Dit was Milau van Pitbull. Ook één nummer van zijn album Pitcoin. Mocht je dit nou gaaf vinden, hij heeft 24 nummers uitgebracht op dit album. Echt wel een aanrader om te luisteren.
1: Elke werkdag van 7 tot 10.
2: Wakker met Tim en Luc.

0: elke werkdag van 7 tot 10.
1: Wakker met Tim en Luc.
2: En we hebben een leuke aanvraag binnen. Thijs, goedemorgen. Thijs Fase is al wakker en hij zegt: kunnen jullie alsjeblieft I Wanna Dance With Somebody draaien van Whitney Houston? Natuurlijk kunnen we dat, Thijs. Thijs, hier is Whitney Houston. En een beetje dansen met de collega's op deze vroege morgen. Mag gewoon uiteraard, hè.

Ja, ik kan me voorstellen dat je gewoon helemaal los kan gaan in de auto of achter je bureau. Ik zelf zou dat wel doen. Sommige mensen denken, ik kan niet dansen. Dat doen we liever niet. Dat is ook helemaal goed. Ja, voor de release-reden hebben we vandaag een plaat eigenlijk uit eigen collectie. Hij komt pas uit in eind november, 20 november. En wat we eigenlijk erover willen vertellen, omdat we heel erg trots zijn op deze plaat. Hij heet Good Vibrations. En hij komt dus uit op 20 november. Waarom we deze gemaakt hebben is eigenlijk omdat we op zoek zijn naar onze sound. Die hebben we een klein beetje gevonden. En nu zijn we op zoek naar de mensen die onze sound leuk vinden. Daardoor komen we op allerlei leuke plekken zoals gym races, styrexes en allerlei dat soort sportevenementen. Want we hebben gemerkt dat onze muziek vaak gedraaid wordt door de mensen die lekker aan het sporten zijn. Of hardloopsessie doen. Of gewoon denken, let's go, die energie erin. Daarom heet die Good Vibration. Ik ga jullie alvast de track laten horen die dus uitkomt op 20 november. En dat wordt de release reden voor vandaag. Release Radar.

0: Luc, ben benieuwd. Heb jij hetzelfde... Jij was even niet toen ik hem aan het announcen was. Maar heb jij hetzelfde idee over deze track? Waarom brengen wij deze uit?
1: Nou, kijk. Hij heet Good Vibrations. En dat komt eigenlijk na ons hele lange zoektocht, om het zo maar te zeggen, naar de juiste mensen die wij willen aantrekken. Want wij zijn zeg maar een tijdje terug zijn we bezig geweest met het zoeken naar waar passen wij nou echt bij. En toen kwamen we erachter dat mensen naar onze muziek luisteren als ze gaan hardlopen, als ze gaan sporten of meedoen aan een sportevenement. Dus wij dachten zoiets van, nou, wij moeten op die locaties moeten wij aanwezig zijn. Dus, en hierdoor komt eigenlijk de naam Good Vibrations. Want als je op zoek bent naar de juiste vibratie, de juiste personen, dan ga je ze vinden. Dus ja, daar komt Good Vibrations. Bezig eigenlijk vandaan.
0: Juist, nou, we zijn echt tweeling. Hij heeft precies dezelfde uitleg als ik. Fantastisch.
2: Elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg. Onder wie Martijn Tusveld.
5: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg. Maar dat ik niet gewaardeerd werd. En ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad. En ook gedacht om zelf wat aan te doen.
4: Er golden zeer strenge regels binnen de wielerploeg. En wie kritiek had, werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd.

0: de partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
1: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
0: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Morgen!
4: De regio is wakker!
3: Nu jij nog!
4: Daar gaan we weer!
3: Dit is Wakker met Tim en Luc.

0: It's gonna be a lovely day. En dat gaan we zeker ook daarvoor zorgen. Sam is hier ondertussen al binnengelopen. En ja, we gaan gewoon dadelijk even lekker gezellig met hem kletsen. En dan horen we jullie daar meer over. Dadelijk Sam van Balen hier in de studio.
1: Elke werkdag van 7 tot 10.
2: Wakker met Tim en Luc.

0: aan de slag.
1: Dit is jouw kickstart.
2: Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag.
1: Op de WOS. Business as usual.
3: Ja, en vandaag in de studio Sam van Balen. Goedemorgen.
4: Hey. Goedemorgen, heren.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Hey, nou ja, ik zal even een kleine introductie doen. Het is vandaag ondernemers donderdag. En we hebben een jonge ondernemer bij ons in de studio. Hij is ongeveer van onze leeftijd. Sam, hoe oud ben je?
4: Ik ben 22.
3: Nou, oké. Okay, een jaartje jonger. Wij zijn 23, allebei. Hij is, even kijken. En hij heeft zijn eigen bedrijf opgezet. Lezer Graveer Westland. Zeg ik dat zo goed?
4: Yes, klopt helemaal.
3: Mooi. Van gepersonaliseerde glazen tot zakelijke cadeaus. Nou, hij heeft hier een paar dingen op tafel gezet. Als jullie toevallig kijken nu op tv. Maar hij komt hier binnen met allemaal gekke dingen, jongens. Hij heeft zelfs onze allereerste officiële mok gemaakt. Zeker. Bij mij staat er wakker met Luc. En bij Tim staat er...
5: Bij mij staat er wakker met Tim.
3: Ja, ja, echt geweldig, Sam. Ik wist niet dat je al dit soort dingen kon doen. Maar nee, ik vind het mooi. Hey Sam, we gaan je even voorstellen aan de luisteraars. Want zou je ons even mee kunnen nemen? Wie ben je, wat doe je, waar kom je vandaan?
4: Nou ja, ik ben Sam. Ik kom uit Schavenzande. Ik ben 22. En ik heb mijn eigen bedrijf. Echt het personaliseren van relatiegeschenken, maar ook

0: voor de horeca en ook voor de technische sector.
1: Ja. Ja, want je kan eigenlijk alles met zo'n ding, toch? Want...
0: Ja, eigenlijk print ik gewoon een logo of een tekst of een type nummer op elk product en elk materiaal.
1: Ja. Oké, dus en heb je dan zo'n grote machine staan? Of,
0: Ja, ik heb één grote machine. Die heeft een laseroppervlakte van 1 meter bij 1 meter 20.
1: Oké, ja.
0: Dus ook grote spiegels bijvoorbeeld. Of hele grote planken. Voorzie ik ook van een gravure. En daarnaast heb ik ook nog een kleine machine staan.
1: Ja.
0: Voor glazen, et cetera. En in die grote kunnen natuurlijk ook gewoon de kleine dingen. Maar ik heb dus twee machines staan.
2: Ja, want hij kan dus ook een spiegels printen. Daar ligt ook een spiegel bijvoorbeeld. Daar heeft hij ook op geprint.
0: Yes.
2: Ja. Ik snap niet hoe je met een laser in een spiegel kan printen, maar dat kan hij dus.
1: Ja. Dus Sam kan alles, jongens. Als je luistert, Sam kan alles printen. Behalve op je lichaam, denk ik. Dat hoort er niet.
2: Een beetje zeer, denk ik.
1: Hij is geen tattoo-artiest.
2: Nee.
1: Hey, weet je nog het allereerste product wat je gemaakt hebt?
0: Jazeker. Ja, dat waren glazen voor een horecabedrijf hier zo... in Schavenzande was dat.
1: Ja.
0: Dat is nog steeds mijn klant. Daar heb ik gewoon het logo op glazen gezet voor de branding. Eigenlijk. Ja. En zo is het eigenlijk een beetje gaan rollen.
1: Ja, want het zijn gewoon hele goede branding items.
0: Ja, en vooral voor de horeca bijvoorbeeld. Ja, tegenwoordig maakt iedereen een foto van zijn bordje, zeg maar.
1: Of van zijn tafel.
0: Van zijn tafel. Ja. En dat zetten ze dan op Insta of op Snapchat. En dan zo laat je toch weer een beetje je bedrijf eigenlijk zien.
1: Ja, inderdaad. Inderdaad.
2: Net zoals dat Starbucks je verkeerde naam opschrijft. En dat je dan daar een foto van maakt met het Starbucks logo.
1: Ja, dat is een beetje hetzelfde idee, ja. Nou, we willen even de luisteraars meenemen naar hoe je zeg maar bent gestart. Want hoe ben je als ondernemer gestart en had je al meteen professionele apparatuur of hoe deed je dat?
0: Nou, eigenlijk is het gestart met zandstralen. Dat is ook een manier van graveren.
1: Ja.
0: Want we hebben allemaal denk ik wel een keer een cadeau gedaan aan iemand. Een flesje drank bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Wij hadden het ook gedaan met onze vriendengroep. Hadden we online besteld met iemands naam erop.
1: Ja.
0: En dat was eigenlijk best wel duur voor wat je er eigenlijk voor kreeg. Die naam kostte gewoon heel veel geld.
1: Ja.
0: Ik ging een beetje kijken van hoe kan ik dat ervoor zorgen dat ik dat goedkoper kan aanbieden. Ja, toen ben ik eigenlijk gaan experimenteren met zandstralen. Die had ik nog bij mijn vader op de zaak staan.
1: Ja.
0: Experimenteren op glas. En toen uiteindelijk alleen maar flessen dranken gegraveerd. Allemaal met de hand. Dus dat duurde heel erg lang.
1: Ja.
0: Vervolgens ging ik kijken of ik dat sneller kon doen. En ik zag dat er een beetje markt was voor gepersonaliseerde producten.
1: Ja.
0: En zo ben ik eigenlijk op laser graveren gekomen. Dat ik gewoon wat meer aantallen kan doen en nog betere kwaliteit kan leveren.
1: Ja,
2: fantastisch hoe dat dan uitgroeit van een... Zeg maar iets wat je doet met je vrienden en dan daarna denk je, dit kan ik toch gewoon veel goedkoper. Ik ga het even uitzoeken en dan zoek je het uit en dan komt dit eruit.
0: Ja, het was dus eigenlijk echt een hobby. En nu is het echt mijn bedrijf geworden eigenlijk.
2: Ja. Echt heel leuk. Want heb je altijd, heb je een achtergrond met waar je nog meer gewerkt hebt, zeg maar, hier in Schavenzande?
0: Nou, eigenlijk alleen maar bij tuinders.
2: Oké.
0: Voor de rest niet eigenlijk.
1: Ja.
0: Dat is het enigste.
1: Nou, leuk en dan dit een beetje als hobby. Wij waren erbij. En,
0: ja, dit is wel gewoon waar ik het meeste tijd op dit moment in investeer.
1: Ja.
0: En vooral nu als de kerst er weer aankomt. Dus ik doe heel veel met kerstpakketten.
1: Ja.
0: Producten in een kerstpakket persoonlijk maken. En om juist wat diversiteit binnen een kerstpakket te brengen. En daar heb ik nu dan eigenlijk heel erg druk mee.
1: Leuk. En hoe combineer je dat dan? Zit je nog op school of doe je zeg maar echt alleen dit? Of?
0: Ik werk hiernaast nog part-time bij een orchideekweker, bij OK-plant werk
1: ik.
0: En eigenlijk daarnaast doe ik alleen maar dit.
1: Ja. En loop je dan tussen de bloemen of zit je op kantoor?
0: Ik zit op kantoor, op de verkoopafdeling, op de back-office.
1: Ja.
0: En superleuke collega's ook daar.
1: Ja,
0: dus
1: leuk.
0: Ik kan het heel, heel leuk combineren zo. Ja, de ene keer tijdens de kerst krijg ik het heel druk. Maar als het natuurlijk wat later weer, rond maart, april, krijg ik het iets rustiger.
1: Ja.
0: Dus dan is het ook gewoon leuk om gewoon nog met een team hiernaast gewoon te kunnen werken.
1: Ja, leuk, ja, leuk. En dan, goed dat je dat zo kan combineren. En we zullen zo denk ook nog een beetje praten over de toekomstdoelen. Maar is het wel jouw idee om zeg maar uiteindelijk dan je werk uit te balanceren?
0: Op dit moment vind ik het nog heel leuk om gewoon lekker in een team te werken.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk, eigenlijk ligt het een beetje aan wat de toekomst gaat brengen. En
1: ja.
0: Dan zal ik daar eigenlijk een keuze op maken.
1: Anticiperen?
0: Ja, op dit moment nog geen idee eigenlijk.
1: Ja, en even kijken, hoe kwam je aan je allereerste betaalde klant?
0: Eigenlijk ben ik gewoon binnengestapt bij...

0: Bij een horecazaak.
1: Ja.
0: En gewoon mijn verhaaltje gedaan, wat ik deed en wat ik kon doen. En zo ben ik eigenlijk heel veel horecazaken eigenlijk gewoon binnengelopen. Met een doos met een sample erin. Van ja, dit is wat ik kan doen en ja, kijk of ze het leuk vinden. Ja. Nou, soms vonden ze het ook helemaal niks en dan werd je weggestuurd. Maar ja, ze vonden het vooral ook heel leuk, want ik kwam dan al met hun logo aan. Dus dan vinden ze het sowieso al leuk om gezien te hebben.
1: Ja, precies. En, ja. Ja, zo je kwam eigenlijk met al een product.
0: Ja,
1: hun.
0: Eigenlijk kwam gewoon met hun logo op het glas kwam ik al aan.
1: Dat is fantastisch. Ja.
0: Dan trek je sowieso al aandacht. Ja. En ja, zo eigenlijk ben ik elke keer gewoon bedrijf binnen gaan lopen.
1: Ja, maar je liep ze dus persoonlijk zeg maar dus binnen. Dus je stuurde ze geen bericht of e-mail of een foto van het product.
0: Als ik ging bellen of mailen, dan kreeg je eigenlijk geen reactie. Of dan dachten ze, jij wil geld van mij hebben, dus ja, ga maar weg eigenlijk.
1: Ja, zeg
0: maar,
1: ik zet dat, je in de spam.
0: Ja, dat is precies dat.
1: Hey, en dan even een leuke afsluitende vraag. En dan willen we eigenlijk graag kijken wat voor muziek jij leuk vindt. Voor op de radio. Maar Sam, even eerlijk. Heb je zeg maar inmiddels al alles in je huis wat van jou is gegraveerd met dit is van Sam?
0: Nou, dat zou je denken, maar eigenlijk heb ik thuis echt weinig staan. Eigenlijk vooral de sampletjes en zo, wat handig is. Bijvoorbeeld van drinkbekers, dat gebruik ik gewoon zelf. Maar ik heb eigenlijk zelf nauwelijks producten met een leuk staan. Maar tuurlijk heb ik wel wat staan, maar niet...
1: Misschien een idee voor de luisteraars die denken, oké, mijn vriendin die pakt al mijn spullen af. Ga even naar Sam toe, want hij kan overal jouw naam opzetten.
0: Ja. Zeker.
1: Hey, en Sam, wij vragen ook alle gasten die langskomen om een verzoeknummertje. Maar heb jij een nummer waarvan jij denkt, nou, deze vind ik leuk, deze wil ik even horen?
0: Ja, ik ben vooral een beetje van het house en van Nederlandse muziek.
1: Ja.
0: Dus het lijkt me leuk om met een house nummertje te beginnen. En dat is Free Your Mind.
1: Free Your Mind. Lekker.
2: Free Your Mind van Prospa en Clooney.
0: Yes.
1: Juist, okay. Lekker.
2: Knallen we die er even lekker in.
3: Elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.

0: Dutch remix van H en Dope Boy.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.
0: En nu terug naar een van de originele versies van Ring My Bell. Dit is DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince.

0: slag. Dit is jouw kickstart. Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag op de WOS.
1: Ja, een hele goede morgen, Stefan.
2: Goedemorgen.
1: Hey, heb jij weer leuk nieuws, slecht nieuws?
2: Ik heb een wisseling.
1: Oké, een wisseling. Wij zijn benieuwd. Hier Stefan met nieuws.
3: Nieuwsupdate.
2: Goedemorgen. Een grote transportdrone vervangt bij bloemenveiling Royal Flora Holland, hier om de hoek in Honslersdijk, een hijskraan. De drone brengt nieuwe lamellenluiken naar het dak en voert oude exemplaren.

0: lagen af en dat gebeurt vanaf één centrale plek. Voor de vluchten zijn speciale toestemmingen nodig. De bloemenveiling ligt dicht bij het gecontroleerde luchtruim van Rotterdam The Hague Airport. En de werkzaamheden zijn bijna klaar en beelden van die vlucht die zie je op wos.nl en in de app.
1: Cool.
0: Zwembad De Boei op woonzorgpark Westerhonk sluit op 15 november definitief. Volgens Serenlo voldoet het zwembad niet meer aan de wettelijke eisen voor kwaliteit en veiligheid. Dat blijkt uit een recent inspectierapport. De zorgorganisatie wilde het zwembad enkele jaren geleden al sluiten vanwege de hoge kosten en het benodigde onderhoud. Na protesten bleef het bad voorlopig open. Serenlo onderzoekt nu andere activiteiten en vormen van beweging voor cliënten. En dan sportnieuws. Voetbalclubs Westlandia en Ajax stoppen na 8 jaar met hun samenwerking als partnerclubs. De clubs werkten samen op het gebied van jeugdopleiding, trainers en gezamenlijke voetbalactiviteiten. Een reden voor het stoppen wordt niet genoemd. Westlandia zegt met veel waardering terug te kijken op de samenwerking. Verdediger Milo van der Lans maakte in die periode de overstap van Westlandia en Ajax. En die speelt inmiddels voor Jong Ajax. Het weer. Vanmorgen is het droog met wolken en af en toe ruimte voor de zon. Het is nu ongeveer 12 graden. Vanmiddag blijft het droog en loopt de temperatuur op naar zo'n 19 tot 20 graden. En er staat daarbij een matige zuidenwind. Vanavond en vannacht blijft het overwegend droog met vrij veel bewolking. Morgen neemt de bewolking verder toe en gaat het enige tijd regenen. Het wordt morgen ongeveer 18 graden.
2: Juist, lekker. Dus doen we een lekker weekie.
1: Ja, dat hadden we allemaal
2: hier die drone, ik zit hier die drone te bekijken, maar het is even echt wel een unit, hoor.
0: Ja, het is, hij kan volgens mij tot ruim
2: 75 kilo.
0: Ja, 75 kilo, ja.
2: Ja, 75 kilo de lucht in, hoppa. Ja,
0: ga die beelden kijken.
2: Ja, ik zit hier te bekijken. Ik vind het wel van, ja, van fascinerend. Hij gaat zo gewoon heel met dat ding de lucht in, een lang touw. En dan, hup. Maar dan gaat hij dus vanaf de veiling naar Rotterdam Airport.
0: Nee, hij doet hier werkzaamheden op het Flora-Holland-terrein. Ja. En het is wel grappig, wij zitten hier natuurlijk sinds juli. En wij kijken vanaf ons kantoor wel uit op de bloemenveiling. En op een gegeven moment zeggen een paar collega's van, moet je kijken wat daar nou gebeurt. En dat was al in de zomer. Van echt zo'n drone die de lucht in gaat, de hele tijd dingen zitten verslepen. Maar wij vroegen ons echt af, wat gebeurt daar nou?
2: Ja.
0: Nou ja, nu weet je het.
2: Ja, nu weten we het. Nou, dankjewel Stefan.
3: Aan de slag! Dit is jouw kickstart! Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag op de WOS.

0: Elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc. Business as usual.
1: Ja, we hadden het achter de schermen nog even over de weekendplannen en de feestjes op Ibiza hier zo in de studio. Sam, buiten het ondernemen, wat vind jij het leukst om te doen?
2: Ja, lekker op vakantie gaan. Daar heb ik heel veel mee. Of met mijn vriendin of met mijn vrienden. Ja. Lekker wintersporten. Lekker in de zomer bijvoorbeeld even naar Ibiza of lekker naar Italië.
1: Ja, dat is toch fantastisch.
2: Dat is heerlijk.
1: Tuurlijk. En kom je daar ook tot nieuwe ontdekkingen of nieuwe dingen voor je bedrijf?
2: Ja, eigenlijk dat het vooral in het buitenland niet gebeurt. Of tot nauwelijks. Maar ja, om nou nu al te gaan verkassen, dat lijkt me ook een beetje vroeg.
1: Nee. Ja, dan zou je wel een hele grote uitbreiding moeten doen, ook online en zo. Want je kan natuurlijk niet overal ter wereld ineens zijn.
2: Nee, ja, precies inderdaad. Ja. Maar ze lopen wel daarentegen een beetje achter op branding in het buitenland.
1: Ja, ja. Nou, het is wel goed om het te onthouden. Want misschien over 3 jaar dan pakken ze het ineens op.
2: Zeker.
1: En dan ben jij daar.
2: Ja, zeker.
1: Zeg maar, hoe komen nieuwe klanten tegenwoordig bij jou terecht? Is dat via social media of is dat meer mond-op-mond reclame of via andere bedrijven?
2: Het is vooral mond-op-mond reclame.
1: Ja.
2: Eigenlijk omdat ik natuurlijk vooral met bedrijven samenwerk in de geschenken. Ja. Vragen de mensen, hoe kom je hier aan? Want je geeft het aan een bedrijf en dan hebben mensen al die zien iets wat niet de standaard is. Dus dan gaan ze eigenlijk gelijk vragen van hoe kom je eraan en via wie heb je dat gedaan?
1: Ja.
2: En zo komen ze eigenlijk bij mij en via mijn Instagram en via mijn website eigenlijk.
1: Ja. Ja, dat is mooi. Dus ik ben overal wel bereikbaar, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, zeker. Ja.
1: En wat is nou het meest bijzondere wat je hebt meegemaakt zover?
2: Het meest bijzondere wat ik heb meegemaakt...

0: gemaakt, ja, is het aanvragen van graveringen van echt hele rare dingen. Gewoon een step, bijvoorbeeld dat iemand iets doorbouw zet op hun deck, dat ze het niet kan... ja, dat ze, als het gestolen wordt, dat hun naam erop staat, bijvoorbeeld zulke soort dingen. Dus helemaal niet voor uitstraling, maar meer om iets te, ja, te laten zien dat het van jou is eigenlijk.
1: Ja, precies.
0: Ja, en ja, vogelhuisjes, zulke soort dingen eigenlijk. Echt van alles, je kan het niet verzinnen. En nee. Ik heb er iets opgezet. Ja. Maar echt, ja, echt bizarre aanvragen van, ja, ik heb mijn fiets hier liggen en dan... maar, ja, dat was dan denk ik soms ook van, ja, denk je dat zo'n grote fiets, dat past natuurlijk nooit in.
1: Nee.
0: Maar ja, je krijgt echt aanvragen via de mail echt met van alles. En ja, ik probeer ze altijd wel te helpen op een, ja, op een hele creatieve manier, maar soms ja, lukt het ook niet natuurlijk.
1: Nee, ja, nee. Soms, je kan natuurlijk niet alles onder dat grote apparaat stoppen.
0: Nee.
1: Maar heb je wel eens een opdracht gehad waarvan je dacht van, ja, hoe ga ik dit in hemelsnaam maken?
0: Ja.
1: En waar het misschien alsnog toch gelukt is.
0: Ja, eigenlijk was dat eigenlijk aan het begin van die dozen waar ik nu vooral in zit.
1: Ja.
0: Ik kreeg een aanvraag van Juwelier Winkels hier in Naaldwijk op het dorp.
1: Ja.
0: Die waren eigenlijk op zoek naar een nieuwe manier om hun klanten te bedanken. Ja, toen ging ik zoeken naar, ik kwam met het idee, ja, ik kan glazen graveren voor je of een houten kistje. Maar ja, dat is eigenlijk heel hartstikke standaard.
1: Ja.
0: En zij wel echt dat premium, die premium look.
1: Ja, precies. Ja.
0: Hetzelfde premium look als jij een... en trouwring open doet, dat ziet er ook premium uit. Dus eigenlijk, op dat idee zijn we eigenlijk op een doos gekomen met zo'n suède laag erin.
1: Ja.
0: En daar doen we dan nu voor de winkels nog steeds twee glazen in met de initialen van de mensen die een trouwring kopen bijvoorbeeld.
1: Ja,
0: en dan een leuk klein flesje champagne erbij.
1: Ja.
0: Dat ze echt een leuk cadeau krijgen om ook gelijk te poppen eigenlijk. Maar dat was wel echt een uitdaging om dat te ontwerpen eigenlijk. En uiteindelijk is dat nu wel echt een... iets geworden waar ik nu veel tijd in investeer.
1: Ja, leuk. Ja, zoiets is natuurlijk ook leuk om te geven als gift natuurlijk.
0: Ja, zeker. Dus ik doe het eigenlijk ook aan... Al koop mensen bijvoorbeeld een auto, dan kunnen ze zo'n cadeau ontvangen.
1: Juist, ja.
0: En dan zitten er weer andere vakjes in, bijvoorbeeld voor de sleutel, voor het kaartje. Als je een huis koopt... zit er ook, krijgen vaak een bosje bloemen en een champagnetje.
1: Ja.
0: Nou, hoe gaaf is dat als je dat in een doos kan zetten met twee glazen erbij, nou, je huissleutel erin en nog een leuke foto of een leuk kaartje
1: dan
0: erin.
1: Dan heb je hem echt compleet.
0: Ja, ja, en het ziet er gewoon allemaal een stuk luxer uit. Je doet een dure aankoop en dan...
1: dan kan je hem zo, kan je zelf zo verwennen.
0: Juist.
1: Een mooie doos.
0: Ja.
2: En heb je het ook al eens echt flink verpest?
0: Één keer heb ik het. Ik heb het nooit echt verpest, maar dan heb ik wel nog op tijd moest oplossen.
1: Ja.
0: En dat was eigenlijk vooral als je producten bijvoorbeeld uit China bestelt. Die levertijden, dat de ene keer dan zeggen ze het duurt een maand, maar dan komt het twee maanden later binnen.
1: Ja.
0: En dan moet ik een paar dagen van tevoren moet ik nog schakelen van waar uit Nederland kan ik nu nog die producten halen.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dan verdien je dus, dan lever je eigenlijk in op zo'n order.
1: Precies. Ja,
0: maar,
1: zeker. Ja.
0: Je moet echt, dan is het echt even rennen en dan heb je heel kort om te. Om te produceren eigenlijk.
1: Ja.
0: En je hebt twee keer dan die producten. Dus dan krijg je eigenlijk een week later die producten binnen uit China. En dan zit je weer met die producten. Dus dat zijn wel echt dingen wat lastig is. En daarom dat probeer je nu dan natuurlijk te vermijden.
1: Ja, precies. Ja, snap ik. Ja,
0: nou, zeker.
1: Daar leer je weer van.
0: Daarom.
1: Oké, mooi. Sam, we hebben ook zeg maar een stukje stellen dilemma's. Die we eventjes, dat zijn gewoon vragen waarop je moet kiezen, het een of het ander. Die gaan we eventjes doen aan jou.
0: Dat is goed.
1: Nou, we hebben liever 100 kleine bestellingen of 1 gigantische opdracht?
0: 1 gigantische opdracht.
1: Oké. Nooit meer kunnen graveren op glas of nooit meer op hout?
0: Nooit meer op hout.
1: Ja, want is hout stommer? Of,
0: Nee, ik vind gewoon glas mooier eruit zien. Ja, het duurt in principe bijna voor beide even lang. Alleen ik vind een glas gewoon wat meer premium. En ziet er gewoon veel... Ja, ik vind het er gewoon mooier uitzien.
1: Ja, oké. Okay. Een opdracht voor een wereldberoemde artiest of voor de koning?
0: De koning.
1: Een eigen grote werkplaats of een webshop die wereldwijd verkoopt?
0: Dan toch voor een webshop die wereldwijd verkoopt. Ook heb ik nu zelf geen webshop op het moment.
1: Ja.
0: Omdat daar ook veel concurrentie is. En ik vooral richt op bedrijven.
1: Ja.
0: Maar een webshop lijkt me altijd gewoon heel leuk.
1: Ja. Oké, en dan de laatste. Liever heel veel klanten en weinig vrije tijd. Of iets minder omzet en ieder weekend vrij?
0: Op dit moment zoveel mogelijk klanten.
1: Oké, leuk. Ja. Gewoon knallen, gas
0: gewoon
1: geven. Knallen,
0: gewoon groeien. Ja, zeker.
1: Oké, mooi. Even kijken. Tim, heb jij nog iets wat je heel graag aan Sam wil vragen?
2: Nou, ik denk...

0: Ik ben benieuwd van, joh, wat zou Sam nog over willen brengen aan de ondernemers die nu denken van, nou, ik zit eigenlijk nog op een baan, maar ik ben gewoon op zoek naar wat meer uitdaging. Wat zou jij die personen adviseren als ze bijvoorbeeld wat ernaast willen beginnen? Waar zouden ze moeten mee beginnen?
1: Nou, ik denk dat die mensen dat zelf ook al vaak genoeg hebben gehoord, maar het is gewoon doen.
0: Ja.
1: Ja, probeer dingen en je gaat dingen uitvinden. Ja, hoe meer je probeert, hoe meer je gaat leren eigenlijk.
0: Ja.
1: Als je kleine dingen onderneemt, ja, dan ga je ook veel minder leren. Dus je moet gewoon risico durven nemen en gewoon gas geven eigenlijk.
0: Ja, precies.
2: Ja, je ziet iets wat goedkoper kan, je ziet iets wat beter kan, je gaat het proberen, je neemt daar actie in en dan...
1: Ja, ga het gewoon proberen en vooral als je jong bent. Ja, want als je jong bent helemaal niks te verliezen. Vooral je woont nog thuis, je hebt geen kosten, niks.
0: Ja.
1: En ga gewoon lekker je ding doen en kijk maar wat er van komt. En als er niks van komt, dan... Weet je wat je volgende keer anders moet doen?
2: Ja. Leuk. Hey, Sam, het is al bijna december en zo, feestdagen en alles. Dus je zei net al, ik krijg het dan echt wel druk die dagen. Omdat iedereen natuurlijk pakketten gaat bestellen en dat soort dingen. Wat zou je die mensen nog aanraden? En wij vragen altijd degene die langskomt, heb jij nog iets wat jij kan bieden aan de WOS of de vrienden die allemaal luisteren vandaag?
1: Nou ja, zeker. Nou, eigenlijk voor alle ondernemers die op dit moment luisteren en je wil je klanten, je relatie of personeel bedanken, ja, stuur me eigenlijk even een bericht. Ik maak of volledige kerstpakketten of producten voor in je kerstpakket. Daar zet ik jouw logo op of de naam van je collega's eronder, zodat elk product
2: gepersonaliseerd is. Ja.
1: En mocht je mij benaderen en zeggen, nou, ik heb jou gehoord op de radio, ik vind je verhaal leuk en ik wil graag iets bij je bestellen, dan krijg je van mij 10% korting.
2: Juist. Weer een WOS 10 hier.
0: Ja, weer een WOS 10.
2: Luisteraars. Nou ja, Sam, wij willen jou echt mega bedanken voor je komst vandaag.
1: Ja,
2: super gezellig. En wij gaan gewoon met z'n drieën gewoon blijven lekker gas geven.
1: Heerlijk.
2: En had je nog die Nederlandse aanvraag als afsluitertje?
1: Zeker, dat is voor Samuel Welten met Maak Me Nou Niet Gek.
2: Juist, ja. Juist. Ja, hele leuke plaat. Nou, Sam, bedankt en tot snel.
1: Yes, tot snel.
3: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou niet.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. Vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
5: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig, laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen, zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
4: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn twee mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
6: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
4: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later.

0: Meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Morgen!
3: De regio is wakker!
2: Nu jij nog!
3: Daar gaan we weer!
2: Dit is Wakker met Tim en Luc.

0: Maar ze heeft nog een berichtje voor de luisteraars. Daar komt ie.
1: Hey Tim en Luc, Puk hier. Zaterdag gaan we knokken. De Reigers.
0: Let's go Puk, maak ze gek. Ja, dat brengt ons gelijk bij de volgende aanvraag. De volgende aanvraag is van Ilse. Ilse is ook weer wakker. Goedemorgen, Ilse. We maken ze gek vandaag. Ja, dat gaan wij ook doen met Makita Time van de Meety Vegas en Like Mike. Ik zeg, ja, het is inmiddels al bijna 9:30. We gaan ervoor. Let's go.

0: Goedemorgen. Ja, we hebben een inbreekster hier in de studio. Ze zegt, ja, ik heb echt een goede plaat, dus ik wil die graag aanvragen. Wat is je naam? Hoe heet je? Wat brengt je hier vandaag? En welke goede plaat heb je voor ons?
1: Hey jongens, ik ben Nikki.
0: Hoi Nikki, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je lekker geslapen?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Oh, dat is jammer om te horen.
1: Toen ik wakker werd, dacht ik, ik moet naar school.
0: Oh, ja, dat is vervelend.
1: Ja.
0: Hoe lang zit je vandaag?
1: Nou, alleen maar nog een uurtje eigenlijk.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, wat voor plaat kunnen we voor jou aanzetten?
1: High Society, jongens.
0: High Society. Iedereen van de High Society.

universal language.

0: ochtendspits heeft wel zo zijn voordelen.
1: Ja, je hoorde het, High Society hier zo op de WOS, de aanvraag. En we gaan door, want Jibbe en Mel zijn ook alweer wakker. Die zijn ook weer vol gas aan het werk. Die hebben ook een mooie aanvraag, dat is Finder, de Carl Cox remix. Dus hier komt-ie. Lekker hoor. Gas open vandaag, bakjes erin vandaag. Donderdag, bijna weekend,

0: drukke ochtendspits heeft wel zo zijn voordelen.
1: Ja, luisteraars, het is inmiddels 21:30. Dat betekent dat we weer gezellig naar het nieuws gaan met Stefan. Stefan staat er helemaal klaar voor. Hier is Stefan met nieuws.
2: Nieuwsupdate.
3: Goedemorgen. Een grote transportdrone vervangt bij Royal Flora Holland in Honslersdijk een hijskraan. De drone brengt nieuwe lamellenluiken naar het dak en voert oude exemplaren af. En dat gebeurt vanaf één centrale plek. Voor de vluchten zijn speciale toestemmingen nodig. De bloemenveiling ligt dicht bij het gecontroleerde luchtruim van Rotterdam The Hague Airport. De werkzaamheden zijn bijna klaar en ook te zien op onze website wos.nl en in de app. Zwembad De Boei op woonzorgpark Westerhonk sluit op 15 november definitief. Volgens zorgorganisatie Serenlo voldoet het zwembad niet meer aan de wettelijke eisen voor kwaliteit en veiligheid. Dat blijkt uit een recent inspectierapport. Serenlo wilde het zwembad enkele jaren geleden al sluiten vanwege de hoge kosten en het benodigde onderhoud. Na protesten bleef het bad voorlopig open. Serenlo onderzoekt nu andere activiteiten en vormen van beweging voor cliënten. En Westlandia en Ajax stoppen na 8 jaar met hun samenwerking als partnerclubs. De clubs werkten samen op het gebied van jeugdopleiding, trainers en gezamenlijke voetbalactiviteiten.

0: activiteiten. Een reden voor het stoppen wordt niet genoemd. Westlandia zegt met veel waardering terug te kijken op de samenwerking. Verdediger Milo van der Lans maakte in die periode de overstap van Westlandia naar Ajax. En hij speelt inmiddels voor Jong Ajax. Het weer. Vanmorgen is het droog met wolken en af en toe ruimte voor de zon. Vanmiddag blijft het droog en loopt de temperatuur op naar zo'n 19 graden. Er staat daarbij een matige zuidenwind. Vanavond en vannacht blijft het overwegend droog met veel bewolking. Morgen neemt de bewolking verder toe en gaat het enige tijd regenen. Het wordt ongeveer 18 graden.
1: Heerlijk. Ja, die drone heb ik zien vliegen, maar ja, we moeten het toch echt gaan overgeven. We worden dadelijk allemaal vervangen door drones. Ja, ik het is gewoon drones, we gaan.
0: Ik weet niet hoe dat klinkt als je hier straks een drone de ochtendshow presenteert.
1: Ja, dat was wel lastig hoor. Gewoon alleen maar zoef. Ja, inderdaad. Dat is niet goed voor de mic en
0: dat
1: zo.
0: Wordt vrij eentonig.
1: Ja, ja, inderdaad. Nou, dan hebben wij geluk. Dan kunnen we gewoon lekker blijven staan op ons plekje en worden we niet overgenomen door een drone, et cetera.
0: Er kan zo een andere robot zijn die jullie draaiklus gaat overnemen.
1: Ja. Ja.
0: Helaas.
1: Helaas. Jammer. Oké, okay, dankjewel Stefan.
0: Hey, hoi.
2: Elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.

0: Elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.
1: Love for Love van Robin S. Hier op

0: Maar we hebben hier weer inbrekers hier in de studio.
1: Ja, ze zijn allemaal staan voor
0: de neus. Dat vinden wij natuurlijk fantastisch. En die fantastische mensen hebben ook altijd leuke aanvragen.
1: Ja.
0: Dus ik zou zeggen, stel jullie zelf even voor. We hebben hier twee personen, die hebben leuke aanvragen. We hebben hier een groep. Ze zijn hier in hun pauze, niet tijdens hun les. Nee. Laten we dat even duidelijk zeggen.
1: Ja.
0: Nee, we hebben hier te maken met de Daphne waar ze het vorige keer over hadden. Ja. Daphne, stel jezelf even voor.
2: Ik ben Daphne.

0: En,
1: waar kom je vandaan?
0: Uit de Lier.
1: En hoe oud ben je?
0: 17.
1: En, juist.
0: Hun hadden mij vorige keer voorgesteld,
1: ja, hun waren het. En ja.
2: Ik ben Timo, ik ben 16 en ik kom uit Wateringen.
1: Leuk, en wat doen jullie allebei, zeg maar, welk vakkenpakket doen jullie hier op school?
0: Een onderwijsassistent.
2: We doen onderwijsassistent.
1: Ja. Leuk, leuk. Ja. Dus we hebben hier te maken met toekomstige leraar en leraressen.
0: Ja.
2: Nou ja.
1: Misschien weet je nog niet.
2: Als we een opleiding volgen, maar...
1: Ja, juist. Nou ja, dat is ook belangrijk.
2: Ja. Ja,
1: maar volgens mij heeft Timo een leuke, andere leuke hobby, hoor.
2: Ja, zingen.
1: Vertel eens wat.
2: Zingen. Ja, dat is wel het leukste, vind ik, om te doen. En ja. Wat er is. Ja.
1: Wat zing je dan voornamelijk?
2: Nederlandstalen. Gerard Joling, Jan Smit, Van Gouwer. Dat soort muziek.
1: Lachen.
2: Dat
1: dus,
2: is het.
1: Dus eigenlijk hebben we twee aanvragen vandaag. Eén van Daphne en één van jou.
2: Eigenlijk wel.
3: Ja. Dat kunnen we dus wel doen.
1: Ja. Oké. En Daphne, waar gaan we mee beginnen?
0: Ja, Ride van wie was het ook weer? Van
1: 21 Pilots.
0: 21 Pilots, ja.
1: Oké, precies. Eerst jouw aanvraag, denk ik.
3: Ja, en welke heeft Timo?
1: Ja,
2: dat doen we even. Dat doen we, maak me gek.
1: Ja, dat doen we.
2: Gerard.
1: Oké, leuk.
4: Elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.

0: drukke ochtendspits heeft wel zo zijn voordelen. This is how we do
1: it. Ja, dit was fantastisch. Ja. Goede aanvraag, goede energie. Dit vinden we nou echt gezellig. Lekker van die studenten langskomen, hier zo, lekker dansmoves. Ik zag allemaal dansmoves voorbij komen. Ja, ja. Maar Timo, ja, aan jou eigenlijk de vraag, want jullie zaten eigenlijk in een dramales. Maar ja, kan je ons de volgende aanvraag presenteren?
2: Ja hoor, we gaan even lekker op zijn Nederlands. Gerard Joling met Maak Me Gek.
1: Ja, yes, dankjewel,
2: daar gaan we.
1: Daar gaat hij.

0: berichtje stuurt.
1: Ja, als je hun een berichtje stuurt, dan kom ik op jouw feestje. Maak ik nog beter feest. Ja, kijk, hartstikke leuk.
2: Dit is fantastisch.
0: Nou, applaus voor jullie, jongens.
1: Ja, jongens, dankjewel.
3: Ja,

0: Flipper die Flop. Tijd voor de tip van Flip.
1: Bijna vergeten.
2: Ja, Tim, door al die overvallingen hier in de studio komen we bijna niet aan de tip van Flip toe. Maar ik zal het even kort houden, want de tip van vandaag gaat namelijk over een zuinige vriezer. Want ja, de benzine is duur, alles is duur. Trouwens, kreeg je nog dat videootje te zien over die groep Westlandse gasten in Bali die benzine aan het kopen
3: ja,
2: waren?
3: Ja, die heb ik gezien, ja. Die heeft ongeveer 1,5 miljoen views.
2: Nou, hij zit denk ik al nu al op 2 miljoen views, denk ik.
3: Holy shit.
2: Het is dus zeg maar echt een soort van benzinecrisis. Dus er staan echt rijen van
3: in
2: Bali. Ja. 4 uur lang om daar benzine te kunnen kopen. Dus ja, het waren gewoon Westlandse gasten die dachten, nou ja, wij gaan gewoon even benzine halen. Hè. Alleen dan, en net even wat sneller, we hebben geen zin om in die rij te staan. Maar dat werd dus opgevallen door een of andere content creator of zo. Dus ja, nu hebben ze veel views te pakken daar, ook in Bali. Ja,
3: ook in Bali, die Westlanders maken Bali helemaal gek.
2: Ja joh, we zijn overal te vinden.
3: Inderdaad.
2: Hey, even snel de tip. Handig zo'n extra vriezer voor een feestje bijvoorbeeld. Maar wist je dat een lege vriezer meer energie kost dan een volle? Nou, raar, maar waar. Heb je dus ruimte over, vul hem dan met waterflesjes bijvoorbeeld. De koude massa maakt dat de vriezer minder hard hoeft te werken. Hij koelt sneller en bespaart stroom. Bovendien heb je altijd ijskoude flesjes achter de hand om iets te koelen of bijvoorbeeld voor een warme dag. Ja, het is nu in de winter niet zo boeiend, maar ja, dus vul je vriezer lekker op. Laat hem niet leeg staan, want anders dan trekt hij veel meer stroom. Dat is op zich wel een goede tip.
3: Dat is zeker een goede tip. Dus ik zou zeggen, lekker veel dingen halen voor in de vriezer. Beetje limoncello of zo.
2: Ja,
3: zoiets. Voor de vrijdagmiddagborrel.
2: Ik zou zeggen, neem hem mee voor de besparing en dan doen wij nog 1 plaatje. En dan gaan we eruit.
3: Ja, we gaan eruit met een banger. Dit is Rainbow High in the Sky van Pel.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je radio aan. Een bak koffie. En een hoop gezelligheid.
1: 87.6 FM.
0: Werken was nog nooit zo leuk. Met meer muziek in jouw regio.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, ik ben Stefan van der Meer. Een grote transportdrone vervangt bij bloemenveiling Royal Flora Holland een hijskraan. De drone brengt nieuwe lamellenluiken naar het dak en voert oude exemplaren af. Dat gebeurt vanaf één centrale plek. Voor de vluchten zijn speciale toestemmingen nodig. De bloemenveiling ligt dicht bij het gecontroleerde luchtruim van Rotterdam The Hague Airport. De werkzaamheden zijn bijna klaar. Zwembad De Boei op woonzorgpark Westerhonk sluit op 15 november definitief. Volgens Cirelo voldoet het zwembad niet meer aan de wettelijke eisen voor kwaliteit en veiligheid. Dat zou blijken uit een recent inspectierapport. De zorgorganisatie wilde het zwembad enkele jaren geleden al sluiten vanwege de hoge kosten en het benodigde onderhoud. Na protesten bleef het bad voorlopig open. Cirelo onderzoekt nu andere activiteiten en vormen van beweging voor cliënten. Voetbalnieuws. Westlandia en Ajax stoppen na 8 jaar met hun samenwerking als partnerclubs. De clubs werkten samen op het gebied van jeugdopleiding, trainers en gezamenlijke voetbalactiviteiten. Een reden voor het stoppen wordt niet genoemd. Westlandia zegt met veel waardering terug te kijken op de samenwerking. Verdediger Milo van der Lans maakte in die periode ook de overstap van Westlandia naar Ajax. En hij speelt inmiddels voor Jong Ajax. Het weer vanmorgen blijft droog met wolkenvelden en af en toe zon. Vanmiddag blijft het ook droog en wordt het ongeveer 19 graden. Er staat een matige zuidenwind. Vanavond en vannacht is het vooral bewolkt en blijft het grotendeels droog. Morgen veel bewolking en er valt dan af en toe wat regen. Het wordt morgen ongeveer 19 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt vertraging op de A20 richting Hoek van Holland. Ter hoogte van het knooppunt Terbrechtseplein is de rechte rijstrook dicht en je vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis in je regio. De WO

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïense president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust, werd een overleden man van 20 en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar, maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is de WOS Agenda. Op vrijdag 16 oktober treedt Alan Clark op in de Naald met zijn voorstelling Date Night. Tijdens deze avond deelt hij zijn bekendste nummers en vertelt hij over zijn persoonlijke reis, de liefde en het ontstaan van zijn muziek. De jubileumexpositie van kunstenaar Menno het Hart is te zien in Kunsthalte 6 in Naaldwijk. Deze overzichtstentoonstelling viert zijn 50-jarige kunstenaarschap en brengt zijn grafisch werk, schilderijen en beeldhouwwerk samen. Op woensdag 21 oktober spelen Ernst en Bobby hun nieuwe voorstelling Ernst en Bobby hebben geen idee in Theater Koningshof. Ze verkopen per ongeluk een kostbaar kistje van zolder en dat moeten ze natuurlijk terug zien te vinden. In Bioscoop de Naald is de film Jacqueline te zien, waarin de lelijkste maar schattigste hond ter wereld droomt van deelname aan de beroemde Beste Hond Show. Hij is vastberaden om te bewijzen dat iedere hond een kans verdient.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op WOS.

0: Thuis,
1: op je werk,
2: en in de auto.
3: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
2: WOS.
3: Thuis in jouw regio. Jouw regio.
4: Hit the beat and take it to the first level.

0: lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: gooi jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch.
1: WOS Lunch.
0: Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.

0: Goeiedag, ik ben Stefan van der Meer. De grote transportdrone vervangt bij bloemenveiling Royal Flevoland een hijskraan. De drone brengt nieuwe lamellenluiken naar het dak en voert oude exemplaren af. Dat gebeurt vanaf één centrale plek. Voor de vluchten zijn speciale toestemmingen nodig. De bloemenveiling ligt dicht bij het gecontroleerde luchtruim van Rotterdam The Hague Airport. De werkzaamheden zijn bijna klaar. Zwembad De Boei op woonzorgpark Westerhonk sluit op 15 november definitief. Volgens Cirelo voldoet het zwembad niet meer aan de wettelijke eisen voor kwaliteit en veiligheid. Dat zou blijken uit een recent inspectierapport. De zorgorganisatie wilde het zwembad enkele jaren geleden al sluiten vanwege de hoge kosten en het benodigde onderhoud. Na protesten bleef het bad voorlopig open. Cirelo onderzoekt nu andere activiteiten en vormen van beweging voor cliënten. Voetbalnieuws: Westlandia en Ajax stoppen na 8 jaar met hun samenwerking als partnerclubs. De clubs werkten samen op het gebied van jeugdopleiding, trainers en gezamenlijke voetbalactiviteiten. Een reden voor het stoppen wordt niet genoemd. Westlandia zegt met veel waardering terug te kijken op de samenwerking. Verdediger Milo van der Lans maakte in die periode ook de overstap van Westlandia naar Ajax. En hij speelt inmiddels voor Jong Ajax. Het weer. Vanmorgen blijft het droog met wolkenvelden en af en toe zon. Vanmiddag blijft het ook droog en wordt het ongeveer 19 graden. Er staat een matige zuidenwind. Vanavond en vannacht is het vooral bewolkt en blijft het grotendeels droog. Morgen veel bewolking en er valt van af en toe wat regen. Het wordt morgen ongeveer 19 graden.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl
1: en in de WOS-app.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: Zorgen. Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. Eergisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dankjewel en goedemiddag. Zo, het is donderdagmiddag, 12 uur geweest. Vrienden, vriendinnen, hartelijk welkom.
7: De WOS.
6: En dan gaat u weer tot 2 uur vanmiddag.
8: Jeroen van der Kei.
6: Lunchen met de WOS en muziek van Agda en de

0: De kapitein deel 2 van Agda en de Munnik bij de WOS op deze donderdagmiddag 15 oktober. Het is 12 uur geweest. Vrienden, vriendinnen, goedemiddag.
1: De WOS Lunch. De WOS Lunch. Uw presentator, Jeroen van der Kamp.
0: En dan gaat hij voor een hele verse tussen de middagshow en het nieuws uit de regio voor deze donderdag. Want ook vandaag praat ik je bij, zodat je weet waar het allemaal over gaat bij jou op de hoek van de straat. Ja, zo gaat het er bijvoorbeeld over de invulling van het vervallen horecapand De Afrit. Gemeente Midden-Delfland is daar druk mee bezig. Je kan bij ons terecht over dat brugspringen in Midden-Delfland. Is er dan nog nieuws buiten Midden-Delfland? Jazeker, want ook de gebeurte zat in de andere delen van de regio genoeg. De Wippolderlaan, ook een heikel puntje. Moet je trouwens tegenwoordig oppassen, staan flitspalen weer. Nou goed, in ieder geval straks om 12:30 een verse update van al dat andere nieuws op deze zender. Zoals je dat gewend bent hier tussen de middag, want de WOS Lunch is er pretje bij en zorgt er ook voor dat de boterhammetjes gesmeerd gaan worden. Want de 26 meter lange jongen is voor je gedekt. Lekker wegzakken in de

dat ze de mond open hoeft te doen. Althans, nou ja, in ieder geval een beetje kan glimlachen. Dan kan je zo dat boterhammetje ertussen vouwen. Goed, die hoorde je bij de WOS net als Maro Smith en Now Horan. Daarvoor ook nog Drive Safe hier op deze 15e van oktober. Leuk dat je erbij bent bij het tussendemiddagmoment van de regio. Lekker een beetje aanschuiven, wegzakken in dat blauwe WOS Plus. Word je ook nog eens bijgepraat rondom het laatste nieuws. Maar bovenal krijg je ook een hoop goede muziek voorgeschoteld. Al zeg ik het zelf. De lekkere track uit de kattenkom in het komend uur. Suggesties welkom. WhatsApp regie 0174446600. En zometeen na 12:30 ook weer lekker muzikaal beleg voor op je boterham. Kortom, het lunchpakket is ook aanstaande.

Boston en Amanda horen je bij de DOS ervoor. Another and 54 Ultra, you're the talk to me. Hier op deze donderdagmiddag. Kijk eventjes naar het weer van vandaag. Ja, vandaag een redelijk mooie nazomerdag nog. Zonnige periode met wat sluierbewolking her en der. Het blijft droog. Maximum temperatuur vandaag een graad of 19. Dit is somber.

0: Benson Boone. En In the Stars hoorde je hier natuurlijk bij de WOS aan de lunchtafel op deze donderdagmiddag. Met zometeen in het komend half uur natuurlijk nog muzikaal beleg voor op je boterham wat eraan zit te komen. Ja, ik weet het. Je zit te wachten nou. Heb even geduld, want het beleg is onderweg. Het lunchpakket zometeen net de Shakira. Die die na het WOS nieuws van half 1.
1: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
2: Goeiedag, ik ben Stefan van der Meer. Een grote transportdrone vervangt bij bloemenveiling Royal Flora Holland een hijskraan. De drone brengt nieuwe lamellenluiken naar het dak en voert oude exemplaren af. Dat gebeurt vanaf één centrale plek. Voor de vluchten zijn speciale toestemmingen nodig. De bloemenveiling ligt dicht bij het gecontroleerde luchtruim van Rotterdam De Heek Airport. De werkzaamheden zijn bijna klaar. Zwembad De Boei op woonzorgpark Westerhonk sluit op 15 november definitief. Volgens Cirilo voldoet het zwembad niet meer aan de wettelijke eisen voor kwaliteit en veiligheid. Dat zou blijken uit een recent inspectierapport. De zorgorganisatie wilde het zwembad enkele jaren geleden al sluiten vanwege de hoge kosten en het benodigde onderhoud. Na protesten bleef het bad voorlopig open. Cirilo onderzoekt nu andere activiteiten en vormen van beweging voor cliënten. Voetbalnieuws. Westlandia en Ajax stoppen na 8 jaar met hun samenwerking als partnerclubs. De clubs werkten samen op het gebied van jeugdopleiding, trainers en gezamenlijke voetbalactiviteiten. Een reden voor het stoppen wordt niet genoemd. Westlandia zegt met veel waardering terug te kijken op de samenwerking. Verdediger Milo van der Lans maakte in die periode ook de overstap van Westlandia naar Ajax. En hij speelt inmiddels voor Jong Ajax. Het weer vanmorgen blijft droog met wolkenvelden en af en toe zon. Vanmiddag blijft het ook droog en wordt het ongeveer 19 graden. Er staat een matige zuidenwind. Vanavond en vannacht is het vooral bewolkt en blijft het grotendeels droog. Morgen veel bewolking en er valt dan af en toe wat regen. Het wordt morgen ongeveer 19 graden.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
3: Maar natuurlijk ook op wos.nl
1: en in de WOS-app.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.
5: De WOS.

0: Shakira en Burna Boy op de WOS. Die Die was dat.
1: Het lunchpakket.
0: Hoogste tijd voor het muzikale beleg voor op je boterham. Want ook vandaag zit er natuurlijk weer uitstekend muzikaal beleg op je bammetje. Dus als jij de bammetjes klaarlegt, heb ik het beleg voor je. Vandaag in de vorm van Pat Benatar, Love is a Battlefield. Harry Styles komt er ook aan, As It Was. En dit is Jason Mraz.

Het muzikale beleg voor op je boterham met Jason Mraz, Harry Styles en dit was tot besluit in het lunchpakket Pat Benatar en Love is a Battlefield. Morgen iets na 12:30 een vers lupaatje, natuurlijk hier op deze zender. En dit, ja deze hebben jullie van lang niet gehoord, dat weet ik zeker. Robert Miles, dit is 101.

Max en Andy Grammer, The Thing I Love, was dat hier bij de WOS. Met in het komend uur nog veel meer zaken uit de regio. Veel meer fijne muziek is ook onderweg. En zometeen hier het nieuws van 1.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht twee commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden 2 schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: En zo is het alweer 1 uur geweest.
7: Jeroen van der Kei.
6: Met Scouting for Girls. Zometeen naar Alex Warren.

0: Dit zijn de love song van Scouting for Girls, hoorde je bij de WOS. Net als Alex Warren en Fever Dream.
1: De WOS Lunch.
0: Goedemiddag en welkom bij het tweede bedrijf alweer van de Tussen de Middagshow voor deze donderdag. Lekker een beetje bijpraten, een beetje keuvelen over het nieuws. En natuurlijk samen dit uur de catacombe in voor zo'n lekkere track. Zo'n muzikale parel. Heb je daar een suggestie voor? Laat het me even weten via een WhatsApp berichtje. 0174446600 is dat. 0174446600. Of een mailtje naar radio@wos.nl. Dan komt het allemaal dik in orde. En dan ga ik straks gewapend met een stofdoekie natuurlijk weer de catacombe in voor zo'n fijne muzikale parel. Verder dit uur muziek van Fergal Sharkey. Colby Calais komt er ook aan. En eerst Magnetic van De Bouwsa.
1: De WOS Lunch. Jeroen van der Kaai.

A Good Heart, Fergal Sharkey, hoorde je hier bij de WOS. Tussen de middag aan de lunchtafel. Lekker nog een beetje zo na tafel. Misschien bij een later lunchje ben je ook van harte welkom natuurlijk om nog even een boterhammetje mee te pikken. En dat doen we onder het genot van muziek van Antonio Cipriano. Dit is Baby Doll.

0: Pink en Willow Sage Heart. Cover me in sunshine. In het komend half uur duiken we samen de catacombe in voor de lekkere track. De muzikale parel waarvan we eigenlijk wel kunnen stellen waar iedereen denkt wel te weten waar het over gaat. Nou, hoe het nou precies zit, terug naar de jaren 60 zometeen. Verder hoor je ook van Dikhout en Michael Jackson en Justin Timberlake zijn ook onderweg naar de belangrijke zaken uit de regio van dit moment.
1: Lunch lekker mee met Jeroen.

0: Van de Kar, de WOS Lunch.
1: Ben jij de nieuwe Jack van Gelder van WOS Sport?
0: Voor onze radio-uitzendingen zijn we op zoek naar nieuw talent om de sportuitzending in het weekend nog beter te maken. Heb je altijd al achter de knoppen in een radiostudio willen zitten? Of vind je het leuk om een programma vorm te geven?
1: Dan zijn we op zoek naar jou.
0: Mail een korte motivatie naar radio@wos.nl ter attentie van WOS Sport.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, ik ben Stefan van der Meer. Een grote transportdrone vervangt bij bloemenveiling Royal Flevoland een hijskraan. De drone brengt nieuwe lamellenluiken naar het dak en voert oude exemplaren af. Dat gebeurt vanaf één centrale plek. Voor de vluchten zijn speciale toestemmingen nodig. De bloemenveiling ligt dicht bij het gecontroleerde luchtruim van Rotterdam The Hague Airport. De werkzaamheden zijn bijna klaar. Zwembad De Boei op woonzorgpark Westerhonk sluit op 15 november definitief. Volgens Cirelo voldoet het zwembad niet meer aan de wettelijke eisen voor kwaliteit en veiligheid. Dat zou blijken uit een recent inspectierapport. De zorgorganisatie wilde het zwembad enkele jaren geleden al sluiten vanwege de hoge kosten en het benodigde onderhoud. Na protesten bleef het bad voorlopig open. Cirelo onderzoekt nu andere activiteiten en vormen van beweging voor cliënten. Voetbalnieuws: Westlandia en Ajax stoppen na 8 jaar met hun samenwerking als partnerclubs. De clubs werkten samen op het gebied van jeugdopleiding, trainers en gezamenlijke voetbalactiviteiten. Een reden voor het stoppen wordt niet genoemd. Westlandia zegt met veel waardering terug te kijken op de samenwerking. Verdediger Milo van der Lans maakte in die periode ook de overstap van Westlandia naar Ajax. En hij speelt inmiddels voor Jong Ajax. Het weer. Vanmorgen blijft het droog met wolkenvelden en af en toe zon. Vanmiddag blijft het ook droog en wordt het ongeveer 19 graden. Er staat een matige zuidenwind. Vanavond en vannacht is het vooral bewolkt en blijft het grotendeels droog. Morgen veel bewolking en er valt van af en toe wat regen. Het wordt morgen ongeveer 19 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.
4: De WOS.

0: van Dickhout. Stil in mei hoorde je hier op deze donderdagmiddag aan de lunchtafel. De lekkerste van de regio.
1: De WOS Lunch. Lekkere trek.
0: Ja, het orkest had even wat opzakproblemen. Goed, de lekkere trek van vandaag, waarvan we kunnen zeggen dat sommige liedjes zo beroemd worden dat bijna iedereen wel denkt te weten waar ze over gaan. Neem bijvoorbeeld de klassieker die je zo gaat horen uit 1966. Veel mensen kennen hem als een protestlied tegen de Vietnamoorlog, maar de aanleiding lag een stuk dichter bij huis. Songschrijver Stephen Stills die liet zich inspireren door de confrontaties tussen jongeren en de politie in Los Angeles. De titel die ontstond min of meer toevallig tijdens een gesprek met zijn platenbaas. De lekkere track van Buffalo Springfield, For What It's Worth.

Jamaican. En zo heb je weer genoeg energie om die donderdagmiddag door te komen. Salto hoor je op de radio ervoor. Buffalo Springfield, For What It's Worth. De lekkere track uit 1966. Ja, wat inmiddels dus alweer gewoon een aardig stukje geleden is. Maar nog altijd best actueel klinkt, toch? Goed, morgen iets na 2:30 weer de catacombe in voor zo'n lekkere track. Heb je een suggestie? Laat het even weten via radio@weehorse.nl of een WhatsApp berichtje via 0174 44 6600.

Imagine Dragons en Follow You. Daarmee zijn we erdoor voor vandaag. Hoor je zometeen nog veel meer muziek in jouw regio voorbij komen. Wat dacht je van Walk the Moon? Princess komt eraan, Tom Grennan, The Backstreet Boys, The Birds en ook de mannen van Direct maken hun opwachting zometeen hier met een lekker bakkie koffie erbij. Laatste nieuws uit de regio krijg je ook voorgeschoteld. En dat nieuws heb je altijd in je broekzak. 24/7 via WOS.nl en de WOS-app. En vanavond om 6 uur ook weer te zien bij de WOS op TV. Ik zou zeggen, maak er nog een hele fijne van. En als dit naar meer smaakt, heel graag tot morgen tussen de middag. En dit is nog Ilse de Lange, The World of Hurt.

0: Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een

0: Andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van twee chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Het plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal 550 miljard dollar in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lefrijze is voor de vijfde keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lefrijze ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zo Weekend met Erik Eelting. De vrijdagmiddagshow. Zo Weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, ik ben Stefan van der

0: meer. De grote transportdrone vervangt bij bloemenveiling Royal Flora Holland een hijskraan. De drone brengt nieuwe lamellenluiken naar het dak en voert oude exemplaren af. Dat gebeurt vanaf één centrale plek. Voor de vluchten zijn speciale toestemmingen nodig. De bloemenveiling ligt dicht bij het gecontroleerde luchtruim van Rotterdam De Heek Airport. De werkzaamheden zijn bijna klaar. Zwembad De Boei op woonzorgpark Westerhonk sluit op 15 november definitief. Volgens Cirelo voldoet het zwembad niet meer aan de wettelijke eisen voor kwaliteit en veiligheid. Dat zou blijken uit een recent inspectierapport. De zorgorganisatie wilde het zwembad enkele jaren geleden al sluiten vanwege de hoge kosten en het benodigde onderhoud. Na protesten bleef het bad voorlopig open. Cirelo onderzoekt nu andere activiteiten en vormen van beweging voor cliënten. Voetbalnieuws. Westlandia en Ajax stoppen na 8 jaar met hun samenwerking als partnerclubs. De clubs werkten samen op het gebied van jeugdopleiding, trainers en gezamenlijke voetbalactiviteiten. Een reden voor het stoppen wordt niet genoemd. Westlandia zegt met veel waardering terug te kijken op de samenwerking. Verdediger Milo van der Lans maakte in die periode ook de overstap van Westlandia naar Ajax. En hij speelt inmiddels voor Jong Ajax. Het weer. Vanmorgen blijft het droog met wolkenvelden en af en toe zon. Vanmiddag blijft het ook droog en wordt het ongeveer 19 graden. Er staat een matige zuidenwind. Vanavond en vannacht is het vooral bewolkt en blijft het grotendeels droog. Morgen veel bewolking en er valt dan af en toe wat regen. Het wordt morgen ongeveer 19 graden.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl
1: en in de WOS-app.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.
4: De WOS.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar 1000 geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug.

0: naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land staat een flinke file door een ongeluk op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein heb je nu een kwartier vertraging en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live sport in de regio. Elke zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 6. WOS Sport. Met live verslagen van sportwedstrijden. Het laatste nieuws, uitslagen en interviews. WOS Sport. Wij zijn erbij. En jij natuurlijk ook. Elk sportweekend bij de WOS. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, ik ben Stefan van der Meer. De grote transportdrone vervangt bij bloemenveiling Royal Flora Holland een hijskraan. De drone brengt nieuwe lamellenluiken naar het dak en voert oude exemplaren af. Dat gebeurt vanaf één centrale plek. Voor de vluchten zijn speciale toestemmingen nodig. De bloemenveiling ligt dicht bij het gecontroleerde luchtruim van Rotterdam De Heek Airport. De werkzaamheden zijn bijna klaar. Zwembad De Boei op woonzorgpark Westerhonk sluit op 15 november definitief. Volgens Cirelo voldoet het zwembad niet meer aan de wettelijke eisen voor kwaliteit en veiligheid. Dat zou blijken uit een recent inspectierapport. De zorgorganisatie wilde het zwembad enkele jaren geleden al sluiten vanwege de hoge kosten en het benodigde onderhoud. Na protesten bleef het bad voorlopig open. Cirelo onderzoekt nu andere activiteiten en vormen van beweging voor cliënten. Voetbalnieuws. Westlandia en Ajax stoppen na 8 jaar met hun samenwerking als partnerclubs. De clubs werken samen op het gebied van jeugdopleiding, trainers en gezamenlijke voetbalactiviteiten. Een reden voor het stoppen wordt niet genoemd. Westlandia zegt met veel waardering terug te kijken op de samenwerking. Verdediger Milo van der Lans maakte in die periode ook de overstap van Westlandia naar Ajax.

0: en hij speelt inmiddels voor Jong Ajax. Het weer vanmorgen blijft droog met wolkenvelden en af en toe zon. Vanmiddag blijft het ook droog en wordt het ongeveer 19 graden. Er staat een matige zuidenwind. Vanavond en vannacht is het vooral bewolkt en blijft het grotendeels droog. Morgen veel bewolking en er valt dan af en toe wat regen. Het wordt morgen ongeveer 19 graden.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land staat een flinke file door een ongeluk op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein heb je nu een kwartier vertraging en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Dat zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen drie jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land heb je nu 10 minuten vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam. En op de A20 naar Gouda rijdt het langzaam bij Moordrecht. Daar heb je ook een kleine 10 minuten oponthoud. Net als op de A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: wolkenluchten, een wit landschap of een schitterende regenboog. Het weer levert altijd mooie plaatjes op. Daarom zijn wij benieuwd naar jouw plaatjes. Wil je jouw weerfoto terugzien in de uitzendingen van het WOS Nieuws? Mail dan naar weerfoto@wos.nl met je naam en woonplaats. En wie weet zie je jouw weerfoto terug op WOS TV. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Tuincentrum Westland Florada op de grens van Wateringen en Den Haag is tijdelijk weer open. Het tuincentrum sloot bijna 2 jaar geleden, maar keert nu nog 1 keer terug met de verkoop van kerstspullen. De heropening trekt veel voormalige klanten. Op de eerste openingsdag stond de parkeerplaats al voor openingstijd vol. Ook oude medewerkers zijn weer bij het tuincentrum betrokken. Een oude stal in Maasland is na 2 jaar verbouwen steeds meer echt woonhuis geworden. Deborah en haar gezin kochten het pand voor bijna 5 ton. Bij de start waren er nog geen riolering en stroom. Daarbovenop kwamen enkele tonnen aan verbouwingskosten. De basis van het huis staat inmiddels, maar vooral boven moet nog veel gebeuren. Het gezin pakt de rest van de verbouwing stap voor stap aan en hoopt rond 2030 klaar te zijn. En wil je nou weten waar dit precies over gaat? Kijk dan vooral even op wos.nl of in de WOS-app. Dan sportnieuws. Westlandia en Ajax stoppen na 8 jaar met hun samenwerking als partnerclubs. De samenwerking draaide onder meer om kennisuitwisseling, trainersopleidingen en gezamenlijke voetbalactiviteiten. Westlandia zegt met waardering terug te kijken op de samenwerking. Die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de jeugdopleiding. Een reden voor het stoppen noemt de club niet. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog. Er is geregeld ruimte voor de zon, maar later neemt de bewolking toe. Het wordt ongeveer 19 graden en er staat een matige zuidenwind. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Er zijn veel wolken en de wind blijft uit het zuiden tot zuidwesten waaien. Morgen is het vooral bewolkt. In de loop van de dag trekt vanuit het westen regen binnen. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land heb je nu 10 minuten vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam. En op de A20 naar Gouda rijdt het langzaam bij Moordrecht. Daar

0: je ook een kleine 10 minuten oponthoud. Net als op de A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WO.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen, zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van den Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op 2 auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land heb je nu 10 minuten vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam. En op de A20 naar Gouda rijdt het langzaam bij Moordrecht. Daar heb je ook een kleine 10 minuten oponthoud. Net als op de A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Weekend met Erik Eeltink. De vrijdagmiddagshow. Zo, weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Tuincentrum Westland Florada op de grens van Wateringen en Den Haag is tijdelijk weer open. Het tuincentrum sloot bijna 2 jaar geleden, maar keert nu nog 1 keer terug met de verkoop van kerstspullen. De heropening trekt veel voormalige klanten. Op de eerste openingsdag stond de parkeerplaats al voor openingstijd vol. Ook oude medewerkers zijn weer bij het tuincentrum betrokken. Een oude stal in Maasland is na 2 jaar verbouwen steeds meer echt woonhuis geworden. Deborah en haar gezin kochten het pand voor bijna 5 ton. Bij de start waren er nog geen riolering en stroom. Daarbovenop kwamen enkele tonnen aan verbouwingskosten. De basis van het huis staat inmiddels, maar vooral boven moet nog veel gebeuren. Het gezin pakt de rest van de verbouwing stap voor stap aan en hoopt rond 2030 klaar te zijn. En wil je nou weten waar dit precies over gaat? Kijk dan vooral even op wos.nl of in de WOS-app. Dan sportnieuws. Westlandia en Ajax stoppen na 8 jaar met hun samenwerking als partnerclubs. De samenwerking draaide onder meer om kennisuitwisseling, trainersopleidingen en gezamenlijke voetbalactiviteiten. Westlandia zegt met waardering terug te kijken op de samenwerking. Die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de jeugdopleiding. Een reden voor het stoppen noemt de club niet. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog. Er is geregeld ruimte voor de zon, maar later neemt de bewolking toe. Het wordt ongeveer 19 graden en er staat een matige zuidenwind. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Er zijn veel wolken en de wind blijft uit het zuiden tot zuidwesten waaien. Morgen is het vooral bewolkt. In de loop van de dag trekt vanuit het westen regen binnen. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS Nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land heb je nu 10 minuten vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam. En op de A20 naar Gouda rijdt het langzaam bij Moordrecht. Daar heb je ook een kleine 10 minuten oponthoud. Net als op de A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.
3: De WOS.

0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lavrijsen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lavrijsen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land heb je nu 10 minuten vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam. En op de A20 naar Gouda rijdt het langzaam bij Moordrecht. Daar heb je ook een kleine 10 minuten op onthoud. Net als op de A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is WOS Verkeer. Er zijn momenteel geen noemenswaardige verkeersupdates. Kijk voor alle verkeersinformatie op bereikbaarwestland.nl.

0: Onze regio barst het van het muzikale talent. En dat talent hoor je uiteraard ook bij de WOS. Luister elke zaterdagmiddag vanaf 1 uur naar Streeknoten. En hoor al jouw helden uit de regio. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Tuincentrum Westland Florada op de grens van Wateringen en Den Haag is tijdelijk weer open. Het tuincentrum sloot bijna 2 jaar geleden, maar keert nu nog 1 keer terug met de verkoop van kerstspullen. De heropening trekt veel voormalige

0: eigen klanten. Op de eerste openingsdag stond de parkeerplaats al voor openingstijd vol. Ook oude medewerkers zijn weer bij het tuincentrum betrokken. Een oude stal in Maasland is na 2 jaar verbouwen steeds meer echt woonhuis geworden. Deborah en haar gezin kochten het pand voor bijna 5 ton. Bij de start waren er nog geen riolering en stroom. Daarbovenop kwamen enkele tonnen aan verbouwingskosten. De basis van het huis staat inmiddels, maar vooral boven moet nog veel gebeuren. Het gezin pakt de rest van de verbouwing stap voor stap aan en hoopt rond 2030 klaar te zijn. En wil je nou weten waar dit precies over gaat? Kijk dan vooral even op wos.nl of in de WOS-app. Dan sportnieuws. Westlandia en Ajax stoppen na 8 jaar met hun samenwerking als partnerclubs. De samenwerking draaide onder meer om kennisuitwisseling, trainersopleidingen en gezamenlijke voetbalactiviteiten. Westlandia zegt met waardering terug te kijken op de samenwerking. Die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de jeugdopleiding. Een reden voor het stoppen noemt de club niet. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog. Er is geregeld ruimte voor de zon, maar later neemt de bewolking toe. Het wordt ongeveer 19 graden en er staat een matige zuidenwind. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Er zijn veel wolken en de wind blijft uit het zuiden tot zuidwesten waaien. Morgen is het vooral bewolkt. In de loop van de dag trekt vanuit het westen regen binnen. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS-nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land heb je nu 10 minuten vertraging op de A4... van Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam. En op de A20 naar Gouda rijdt het langzaam bij Moordrecht. Daar heb je ook een kleine 10 minuten oponthoud. Net als op de A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De

0: Dit is de WOS Agenda. Op vrijdag 16 oktober treedt Alan Clark op in de Naald met zijn voorstelling Date Night. Tijdens deze avond deelt hij zijn bekendste nummers en vertelt hij over zijn persoonlijke reis, de liefde en het ontstaan van zijn muziek. De jubileumexpositie van kunstenaar Menno het Hart is te zien in Kunsthalte 6 in Naaldwijk. Deze overzichtstentoonstelling viert zijn 50-jarige kunstenaarschap en brengt zijn grafisch werk, schilderijen en beeldhouwwerk samen. Op woensdag 21 oktober spelen Ernst en Bobby hun nieuwe voorstelling Ernst en Bobby hebben geen idee in Theater Koningshof. Ze verkopen per ongeluk een kostbaar kistje van zolder en dat moeten ze natuurlijk terug zien te vinden. In Bioscoop de Naald is de film Jacqueline te zien, waarin de lelijkste maar schattigste hond ter wereld droomt van deelname aan de beroemde Beste Hond Show. Hij is vastberaden om te bewijzen dat iedere hond een kans verdient.
1: Meer agendatips uit onze regio
2: vind je op wos.nl/agenda.
1: De WOS Regio Mix.

0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
6: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben die schrikkelseconde niet.
5: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solo-carrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd

0: volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de Popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land heb je nu 10 minuten vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam. En op de A20 naar Gouda rijdt het langzaam bij Moordrecht. Daar heb je ook een kleine 10 minuten op onthoud. Net als op de A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: weekend met Erik Eeltink. De vrijdagmiddagshow. Zo'n weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Tuincentrum Westland Florada op de grens van Wateringen en Den Haag is tijdelijk weer open. Het tuincentrum sloot bijna 2 jaar geleden, maar keert nu nog 1 keer terug met de verkoop van kerstspullen. De heropening trekt veel voormalige klanten. Op de eerste openingsdag stond de parkeerplaats al voor openingstijd vol. Ook oude medewerkers zijn weer bij het tuincentrum betrokken. Een oude stal in Maasland is na 2 jaar verbouwen steeds meer echt woonhuis geworden. Deborah en haar gezin kochten het pand voor bijna 5 ton. Bij de start waren er nog geen riolering en stroom. Daarbovenop kwamen enkele tonnen aan verbouwingskosten. De basis van het huis staat inmiddels, maar vooral boven moet nog veel gebeuren. Het gezin pakt de rest van de verbouwing stap voor stap aan en hoopt rond 2030 klaar te zijn. En wil je nou weten waar dit precies over gaat? Kijk dan vooral even op wos.nl of in de WOS-app. Dan sportnieuws. Westlandia en Ajax stoppen na 8 jaar met hun samenwerking als partnerclubs. De samenwerking draaide onder meer om kennisuitwisseling, trainersopleidingen en gezamenlijke voetbalactiviteiten. Westlandia zegt met waardering terug te kijken op de samenwerking. Die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de jeugdopleiding. Een reden voor het stoppen noemt de club niet. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog. Er is geregeld ruimte voor de zon, maar later neemt de bewolking toe. Het wordt ongeveer 19 graden en er staat een matige zuidenwind. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Er zijn veel wolken en de wind blijft uit het zuiden tot zuidwesten waaien. Morgen is het vooral bewolkt. In de loop van de dag trekt vanuit het westen regen binnen. Het wordt dan ongeveer 18 graden.

0: Ade. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

0: Zeeland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
3: Ik heb bewust op 23 september... Twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en
4: even een tweetje afwijden.
3: Ja, nee, gewoon een statement maken.
2: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer. Vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Tuincentrum Westland Florada op de grens van Wateringen en Den Haag is tijdelijk weer open. Het tuincentrum sloot bijna 2 jaar geleden, maar keert nu nog 1 keer terug met de verkoop van kerstspullen. De heropening trekt veel voormalige klanten. Op de eerste openingsdag stond de parkeerplaats al voor openingstijd vol. Ook oude medewerkers zijn weer bij het tuincentrum betrokken. Een oude stal in Maasland is na 2 jaar verbouwen steeds meer echt woonhuis geworden. Deborah en haar gezin kochten het pand voor bijna 5 ton. Bij de start waren er nog geen riolering en stroom. Daarbovenop kwamen enkele tonnen aan verbouwingskosten. De basis van het huis staat inmiddels, maar vooral boven moet nog veel gebeuren. Het gezin pakt de rest van de verbouwing stap voor stap aan en hoopt rond 2030 klaar te zijn. En wil je nou weten waar dit precies over gaat? Kijk dan vooral even op wos.nl of in de WOS-app. Dan sportnieuws. Westlandia en Ajax stoppen na 8 jaar met hun samenwerking als partnerclubs. De samenwerking draaide onder meer om kennisuitwisseling, trainersopleidingen en gezamenlijke voetbal.

0: activiteiten. Beslandia zegt met waardering terug te kijken op de samenwerking. Die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de jeugdopleiding. Een reden voor het stoppen noemt de club niet. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog. Er is geregeld ruimte voor de zon, maar later neemt de bewolking toe. Het wordt ongeveer 19 graden en er staat een matige zuidenwind. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Er zijn veel wolken en de wind blijft uit het zuiden tot zuidwesten waaien. Morgen is het vooral bewolkt. In de loop van de dag trekt vanuit het westen regen binnen. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Fijne dag nog.
1: Meer nieuws uit jouw regio vind je op wos.nl.

0: flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Twee weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
4: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
3: Het Conference League-duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van

0: ontvangen. Van Bruggen.
1: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
2: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Ja21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het

0: kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van den Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Maar dat is voor jaar 21 niet concreet genoeg.
1: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
2: In welke vorm moet het dan gebeuren?
1: Ja, zwart op wit.
0: Verder eisen Jaar 21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

sands of the pine.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 11 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt dus het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet...

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 12 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar

dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt dus het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 1 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht, daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 2 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing in Calgary ontstond brand in beide voertuigen. Volgens Canadese media raakten bij het incident ook zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Voor de 3e dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana en andere steden leidde dat opnieuw tot opstootjes. Demonstranten gooiden stenen en molotovcocktails naar de politie. Die zetten waterkanonnen en traangas in. Ook werden winkels geplunderd en overheidsgebouwen bekogeld. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen werden aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze, net zoals vorig jaar, op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is volgens de omroep vaak een loze belofte. Volgens de Britse omroep zegt het leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is over de gang van zaken niks bekend. Het Israëlische leger zegt dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Later vandaag schijnt eerst de zon geregeld en het is nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en koelt het af naar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.